0: It's summertime.
1: En inderdaad, het is summertime. Jawel, de wind waait hier door de studio. En ik heb de deur opengezet en de ramen ook. Het zijn dubbele deuren en dubbele ramen. Dus mocht je wat geluiden van buiten horen, dan kan dat. Ik moet zeggen dat Dirk Lonstra, die is op vakantie. Dus ik zit helemaal alleen in de studio. En ik zit ook bij het technisch gedeelte. Dat is zo'n heel groot mengpaneel. Die bestaat uit twee gedeelten, links en rechts. En in het midden kun je een kop koffie neerzetten. En dat mag nooit van Dirk. Mijn kop koffie moet ik op de grond zetten of zo, als ik hier ben. In elk geval, moet uit de buurt van het mengpaneel blijven. Ja, dat doe ik dan maar. Nou, dan weet u wel dat van die draaiende gedeelten, zoals daar zijn de grote tape recorders en draaitafels, daar blijf ik af. Ik weet precies wat ik moet doen en ik weet niet of ik het allemaal zo mooi op tijd kan krijgen als Dirk. Maar ik heb wel ontzettend leuke dingen. Ja, we hebben een hele hoop mooie muziek gekregen. Wat dacht je van de Hometown Maniacs? En daar schittert Ellie Verbruggen in. Je weet het wel, Ellie Verbruggen. Elysian, is het zo? Ik laat het je gewoon horen. Dan moet ik op deze knop drukken en dan gebeurt er dit.

staande stop, hè? Hartstikke mooi. Vrienden, ja, dat moet ik even zeggen. Het is ongemakkelijk voor mij om al die dingen te bedienen. En dit bijvoorbeeld. Die begint te lopen zonder dat ik nou iets doe. Maar het klopt wel, want ik heb wel iets gedaan. Dit is Stingy Love. En dit is Mike Shipley. Moet je horen.

Ah, mooi. Vrienden, de ballade slaat ook toe, want John Michael Ferrari, hij is weer gekomen met een nieuwe. En die heet No Mistaken, je weet het wel.

No mistake. Oh, dit is zo mooi. Dit is zo prachtig. Hè? Ja, en dan, ik ben niet zo van, dat weet je zelf ook natuurlijk wel. Ik ben niet zo heel erg van een country. Maar af en toe, als Lee en Kelly weer komt, dan denk ik van ja, nee, maar die moet ik beslist laten horen. Want dit is weer nou weer echt iets voor Dirk. En dit is Roll 'em van Lee en Kelly. Klinkt zo.

0: mooi, hè? Lee en Kelly. Dit zou Rough Velvet niet zijn, vrienden, als we ook niet iets heel bijzonders hadden en dan wel een hele mooie van Rob Makreel. Nee, dat is echt zo, Rob Makreel. Een Nederlandse zanger is dat. En hij zingt doorgaans tegen de wind in. Ik bedoel eigenlijk wel dat hij overal wel een mening over heeft en daar ook een liedje over schrijft. Rob Makreel. En Makreel is het trouwens, ja. Makreel. En tegenwoordig heeft hij het over het Blue Food Festival. Want hij staat met vis op de markt. En ja, natuurlijk heet je daar Rob Makreel. En nou, moet je horen.
1: Ai, ai, Skipper. We varen naar huis.

is mooi, hè? Ik bedoel, ik zou dit niet mogen draaien als er 3 keer in de studio zegt, ja, loop ik weg. Nou, maar goed, nee, maar dit is toch mooi. Dit is toch iets bijzonders, hè? Nou, je weet het, Rough Velvet, altijd iets bijzonders. Steengoede muziek. En dit is echt een programma voor dwarsliggers, dus... Zeker voor de heer Rob Makreel. En dit is ook natuurlijk een programma voor tegenliggers, andersdenkenden, warhoofden enzovoort. Maar, dacht ik ook, voor de Grand Prairie Band. De Grand Prairie Band, en ze hebben een Norway Main opgenomen. Een mooie serie.

Zie je, er is een stortvloed aan nieuwe platen binnengekomen, nieuwe singles. En wij nemen een single alleen op als we denken dat daar een... Dat er een album aan vast zit. Want dan geven we even een seintje aan die artiest. Nou, als je album uit is, dan geven we die ook airplay. Als het net zo goed is als die singles die je ervan uitbrengt, dan vinden we het prima. En datzelfde hebben we geschreven aan Art Gouveau, featuring Natalie. Ze hebben een song gemaakt en dat is Colors in Light. En van hen zien wij wel degelijk het album met spanning en empathie tegemoet.

0: Kijk, en dat waren dus, wat zei ik nou? Oh, Art Gouveau featuring Natalie and Colors. Vrienden, dan moet ik even uitkijken, want nu komt er een jingle. En dat is die jingle van de Zwijmel 3. En dan zet ik altijd mijn mooiste stem op. En dan drukt de dek op de goede knop. Weet je dat er een stuk of 11 knopjes zitten hier? Ruim 11, dus 12 eigenlijk. Het is wat. Nou, dan is het nu, denk ik, tijd voor.
1: Muziek. Uit de vorige eeuw.
0: Ja, dit het is me nog gelukt ook.
1: Zwijmel 3.

0: Dit is de Zwijmel 3. 3. 3.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

kaart, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Groenewoud, dat was ter de laatste. Goed, dit was Je veux l'amour uit de 1980 van Raymond van het Groenewoud. En daarvoor hoorde je Ferre Grignard met Ring Ring, I've Got to Sing. En daar weer voor, ja, dat was wel een hele mooie. Dat was Peter Sarstedt met Where Do You Go To My Lovely uit 1969. Wat prachtig, hè? Dat completeerde dan, vrienden, onze Zwijmel 3.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi,
1: Blues Man.
3: Hallo.

Mooie muziek op de radio, hè? Dat was de Gabe Stillman, vrienden, van zijn nieuwste cd What Happened Next. En dit was Living Your Life. We gaan over naar iets anders, namelijk Brinsley Schwartz. En zijn cd, zijn album is getiteld Shouting at the Moon. Howling at the Moon, dat vind ik nog wel beter. Ik moet niet van die rolgrapjes maken. Dat doen wij als de muziek draait, Dirk en ik. En nou wil ik het met jullie maken, maar dat moet ik even niet doen. Want je kunt niks terugzeggen, dus dat zou makkelijk zijn. The Chance draai ik in elk geval. En dan even kijken of we nog wat verder komen met deze artiest.

mooi, hè? Brinsley Swart. Shouting at the Moon heette de cd. En dan zoek ik natuurlijk altijd naar een track in het album waar die titel een beetje in voorkomt. Dan verwacht je een song met Shouting at the Moon. Als dat tenminste de titel van het album is. Maar nee, ik heb wel een track gevonden. Gek voor een enge tekst trouwens. Maar goed, dat is Watch the Moon. Watch the Moon. Ja, dus kijk naar de maan. Ik kijk naar de maan. Jawel. Ja, dan wil ik ook tevens afscheid nemen voor wat betreft het eerste uur van Rough Velvet. Ik zie je straks natuurlijk naar de timecheck enzovoorts enzovoorts. Mededelingen, dat soort dingen weer terug. En ondertussen luisteren we naar Watch the Moon van Brinsley Swart van Shouting at the Moon.

Bad English was dat, hein? Bad English. I'm talking bad English. Ja, nou, dat is voor mijn geval is dat weer iets anders. Als ik geen Engels spreek, dan spreek ik Dutch, double Dutch even. Goed, dan gaan we nu overvrenden naar de albums. Dat is eigenlijk onze stijl zo'n beetje. Maar kijk, die jingle van Yesterplay, die heb ik een hele tijd niet gehoord. De deck draaide hem niet, dus dan dacht ik van, doe ik het maar even. Otis Walker, ja, Otis Walker. Forward is van 2026. En een schitterende album is het geworden.

Ja, ik was zojuist even tussen de 2 uur uitzending dat ik even naar beneden gelopen, snel een kop koffie halen. En dat heb ik nog laten staan. Dus ik ga nu de 2e track draaien van het nieuwe album van Otis Walker. En dat is Ain't Got You. Nou, dat is weer zo'n mooie tegenstelling, moet je horen.

Otis Walker. Ja, is mooi, hè? De Shailin Band nu, vrienden. Er zijn 5 mannen, 2 dames en een hoop geweld. Nou, niet tegen elkaar, maar op de plaat. Ze hebben een nieuwe I Won't Sell My Soul, ga ik voor je draaien in eerste instantie, van Chapter 3. En dat is hun nieuwste album. De Shailin Band dus en Chapter 3. I Won't Sell My Soul.

Ik vind dit zo mooi. Ik vind dit zo prachtig. Ik zei niet wat een dynamiek, hè? Ik zei nou een geweld, maar ik bedoelde eigenlijk dynamiek. Dat is kracht. Dat is geen geweld, dat is kracht. Zo prachtig, hè? Ik vind dit zo ontzettend mooi. Ik heb er nog eentje voor je nu, natuurlijk. The Blues Chose Me. Ja, The Blues Chose Me. De Sharon Band Vrienden, Chapter 3, The Blues Chose Me.

PK Mayo. Yep. En The Arms of Blues. Mooi, hè? Dat was een. Dit was eigenlijk toch een staaltje van kunnen van vorige keer. Dat wil zeggen, in vorige keer van. All Before Yesterday. Het zijn twee LP's. En die heeft Dek even voor mij gedigitaliseerd, zodat ik ze hier in de database kan vinden. Want anders moet ik het opstarten met, weet je wel, zo'n naald in. Ik kan het wel hoor, daar niet van. Ik ben ook op de school voor DJ's geweest. De radio DJ's. Dat is helemaal geen probleem voor mij. Ik moet even wennen. Goed, dus zoals ik al zei, Peggy Maggio en The Arms of Blues, All Before Yesterday. En ik wil je nog iets laten horen wat ik wel eens gebruik in Happy Hour Hope. Dat is het evangelisch programma wat ik maak voor een andere zender. En dat is dan een hele mooie uitvoering van Amazing Grace. Dit is een schrijnende en gillende en een gitaar.

0: En dan vind ik eigenlijk dat je ook recht hebt om even te weten welk programma of het is waarin ik deze muziek dan, tenminste deze soort muziek, evangelische muziek ten gehoor breng. Dat is deze.
1: Elke zondag van 9 tot 10, Happy Hour met Gerard Klaassen.
0: En als je wil weten welke stations het uitzenden, dan kun je altijd even gaan naar mgafm.nl. Even kijken bij mij, aanklikken, mijn naam aanklikken en dan Gerard Klaassen. Dan zie je vanzelf bij welk station dat wordt uitgezonden. Goed, vrienden, we gaan door naar de mooiste stem en zo. En weer die jingle met muziek uit de vorige eeuw. Zal maar gewoon beginnen.
2: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnman 3.

Jawel, dat was dan weer onze dat waren dan onze zwijmelaars. Hè. Dit was Joe Cocker. Joe Cocker was een mijnwerker, was eerst een mijnwerker. En die gebruikte zijn stem om de kooks te kloppen. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar dat is helemaal niet waar. Daarvoor hoorde je Hot Chocolate met I'll Put You Together Again. En Hot Chocolate, die leadzanger, die had altijd zijn badmuts op. Ik vraag me dus af waarom of die dat altijd deed. Maar goed, ik kan daar verder weinig over zeggen. Dan zijn we geopend met Mary Hopkin. Those Were The Days, My Friend. En dat was al van 1968. Ja, dat is echt muziek uit de vorige eeuw, hè? Mijn hemel nog aan toe, zeg. Goed, vrienden, we gaan door met onze radio-uitzending, want wij hebben natuurlijk nog een paar albums liggen voor je. Ja, wat dacht je van Nikki T en The Shake? En ik zeg het weer verkeerd. Nikki T en The Snake Charmers. Ja, Nikki T en The Snake Charmers. Komt-ie.

Het album van Nikki T is getiteld Ain't Wasting Time. En dan zoek je natuurlijk naar de titel zo. Maar ja, dat is een lang nummer hoor, dus dat moeten we eigenlijk niet doen. Want ik heb nog even eentje die ik toch ook graag nog even aan je wil laten horen. We gaan nu draaien That's All I Need van nog een keer Nikki T en de Snake Charmers.

Prachtig. Goed, dat, dan de volgende die ik wilde aankondigen. Dat is... kijk, we hebben nog even... We hebben een korte tijd. De Fabulous True Tones. Coming Back. En dan staat er nog iets achter wat ik even van het scherm verwijderd heb. En wat dus nu nog even weer terug moet komen. Coming Back en dan Live. Ik zei de vorige keer al dat ik het niet erg live vond. Maar ik wil er toch nog twee nummers van laten horen. De eerste is Give Me the Blues. Give Me the Blues. En de volgende is Cheating Blues. Ik neem vast afscheid van je. Ik zie je natuurlijk graag weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation met ditzelfde fantastische programma. En dan is Dirk nog steeds op vakantie. Ik vind dat ik het heel niet slecht heb gedaan deze keer. Helemaal alleen. Volgens mij is het niet erg rommelig. Maar ja, goed, ik kan me niet erg concentreren op de presentatie of ergens anders op. Het moet allemaal nog weer even wennen. Volgende week gaat het goed. Give me the blues. En ik zeg tot de volgende week. Hè, en een goede gezegende week. Tot dan. Moi.